waar die vluchtling veilig is en die swerwe eindelijk rus. En as daar is, neem my saam, neem my saam. Diep, diep in die bosse is een poort naar een vergete land. Een Eden al voltooi, half geval, met halve vrede, waar die zon nog skans kan loeg, kom knielen wijk, voor half gebeden. Is daar dalk een land van rust en wie weet, waar die vluchtling veilig is

van 76. My visserman, vriend se pa, ek hoor van 2-2 geweer, iewers ploeg gejong deer, en ek sien hoe sy spanmaats omdra. Daar's iets in die lug, ek ruik het in bloem, en het laat my weer dink aan haar jaar. Al was ek nie dan, nog nie eers gebaar nie, weet ek die stories is waar. Julle sal moet koes en moet keer, julle kyk verniet op ons neer. Ja, jy wat so Frans, da's 15 vir ons, en ons

maar luister van mij, weer zulke tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dat is een lang pad naar je liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nam. Om jou vast te houden, stap ik door die blauw. Gooi jouw hartje voor die reed, ruil je nooit alleen.

en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te strewe en om te same nooit ooit terug te kyk.

0: zoek jouw ondersteuning, want ik verkoop nu jenen. Die goedkoopste wat jij ooit zal kan vinden in die country. Jouw naam kom op een wachtlijst, want ik heb nog net die een bij.
1: Bankrot!
0: Wie speelt bankrot?

0: Wie speel bankrot?
1: Hey boet, jy staan met kunstbus, want alles raak nou rot. Bankrot!
0: Wie speel bankrot?

0: Твоя лифе, кероп, кероп, кер.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Christmas on floor. Happy hours, baby, crew. Van mijn light heb jij je light. Ik vouw het droom. Zoals ik keer en ik schien tonight.

Vrienden vraag, hoe gaan het? Ek antwoord, nee, dis reg. Maar elke sin volstukkend, soos een skryfsel sonder ink of plek.

leren. Daar heb ik jou gevraagd om mij erin te dragen. Jouw antwoord was u ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen. Ons is nog altijd samen. Je hebt beloofd van mij om getrouwd te blijven, voor altijd aan.

0: julle heerlike versiersel wat natuurlik bo oorkom. Dan deel ek ook met julle dat ek het nie met my resep uitkom, skies julle ek vraag verskoning, dan ook een koffietert. Nou, baie mense het my gevra, het jy nou soek een lekker makkelijke koffietert? Ek het hierdie koffietert wat ek met julle deel, wat nou een karamellaag kry en een romerige boelaag. So, dit is nou een tert met koffiesaus natuurlijk, en dan kry nou een heerlijke boelaag wat nou boop gesmeer word, wat jy nou so'n bietjie met room en kitspoeding ook kan meng, wat optioneel is, en dan nou afrond met een vlijk wat jy nou rasper boor hierdie specifieke tert. Een baie, baie lekker tert jylle, en vir diegene wat nou een soetant het, maak definitief een groot merk in haar recepteboek vandag vir die koffietert, en natuurlijk die vanilla sponskoek met Ideal Melk. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Dit is natuurlijk Vrydag, en jy kan natuurlijk jou versoek deurstuur. Die speellys is oop vandag, het is Vrydag, en jy is ingeskakel op Luister FM.
1: Dis lang na week en die bakkie is gepak, my vrou is in en my skoonma's op die dak. Al die pelle het al vroeg Bosveld toegereurs vir die honde kos gaan kry.

0: Calahari Orkees.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: My braai is mos my vibe, ja, my eie paradijs. Met een choppie in jou achterhand en een glasie vol van ijs.

0: weer eens bij. Die klanke van Armand Steenkamp met de woeste manne van Woester. Net voor het kaboos met Braai Vibe en Jack Parrow geef ons blaas jou vuvuzela. Tijd is oor 20 minuten voor 3 amper tijd om te groet, nog heeltemal nie. Boodskap hier van Gerard, kom ons oor wat sê hy.
1: Ja, weet jy nou, by ons gaan het so, ek maak woensdag hier die gemeenskapskoerantjie Express, vat ek hy advertenties by die vleis en goed ook so op het, dan braai ek dit nou maar, ek sit dit maar op die rooster op een vrijdag. Sit maar so'n bykie van die sausie oor die, ja, oor die advertentie, ja. Ja, gaan hy daar een bykie makkelijker af. Anyway, lekker program, bye.
0: Daar sê Gerard, baie dankie, maar braai sal jy braai, dis die belangrike ding, solang die vierkie brand, is daar niks voor hom, en baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Andrew is in die huis, ons hoor wat sê hy.
2: Het is in Engels voor Andrew. Dat sê ons nou vandag, ek sal braai, as ek kans krij elke dag, maar ja, die vlees is so die, as jy op Facebook gaan, ek is op hashtag flame on, dit mense wat braai oor als in die wereld, ek denk het is so 12, miskien meer Duitse mense, oor als in die wereld, allemaal sit hulle post op.
0: Dan was hy Andrew, baie dankie vir jou boodskap, het wys jou net die hele wereld wil braai. Nou vriende, kom nou, Port Elizabeth is julle reg om te kuier. Die gereformeerde kerk Port Elizabeth het die erfenisfees en is amper hier. Bring die julle gesin en kom geniet die dag propvol pret, speletjies, kinderaktiviteite, heerlijke kos, traditionele pudding en hope vermaak. Oud en jonk, daar is iets vir amal, dis Saterdag die 10de Oktober vanaf 8:30 op die hoek van Southey en Brunswickstraat, Adcockville, Port Elizabeth. Dis die gereformeerde kerk Port Elizabeth se kermis. Kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai, so kom sê vir ons hello by die lekker Luister Lorrie.

Vin Diesel, Feels Like I Do. Nelieke Snel, Snotty met Boerepompie voor die. En goeiemiddag, is die Big Nick Drive, is een vrijdag op jou lekker luisterstasie. Altijd lekker om samen met jou te keier. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel is. En dankie Etienne Kalitz met die naweek afskop. En hy is weer volgende week terug, soos ouder gewoonte. Die gewone dinge op die program vandag weer. Sport jou topic, gaan gesels ons lekker saam. Ook kyk ons na jou Netflix, wat's op die skerms groot en klein. En dan ook jou kiekie kyk en jou hotstaf wat jou kan toekom. En ons aan met die muziek, jou weer om die draai, Jan, Jan, Jan, 2 Down Life.

was ijzig in die kop. Jou handen in jou hoed. Jou jas tot boog geknoop. Jou glimlach zoet. En die echo van jou wegstem. En die woorden van jou groet. Lebeloftes van jou omdraai.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die ieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloemseizoen is ons verzoen.

het niet meer goed. Ze met haar PC dagbreek, die volk het begin oorbreek, en die lach is zoet. En die platteland roep jou naam, en die platteland roep jou naam. Breng jou hart zaken saam, die stad is gedaan, en die platteland roep jou naam.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by JI Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by JI Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En dit was ons eerste 2 karaoke treffer versoeke wat van julle as my babelaarige luisteraars deurgekom het. En dit was Ray Dillon met Jessica en Alan Jackson met Chattahoochee. En volgende op die speellys, The Gambles met Biggie Biggie Lam.
1: Hallo, ek is Harry en ek is Tony. Ons is The Gambles. Luister FM, jou lekker.

Gerrie Pretorius is met Somerliefde net voor de Joanna Field, The Dreams Are Good Friends. Alles nog jullie versoeken wat deurkom op die WhatsApp-lijn. Tijd voor de correcte antwoord van ons Brian Prikkel lirieke. Dit was die inzetsel waar ek gekyk het of jy een liekie kon herken deur net die lirieke te hoor met net twee bykomende Brokkies inlichting, en dit was dat die treffer in 1984 vrygestel was dier een mannelike kunstenaar. Deel van die lirieke, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Dis al wat ek vir jou gegee het, en binnen enkele secondes, toe is die WhatsApp-lijn net vol boodskappe, en een paar van julle sê vir my, Jan, dit is omdat hierdie treffer verskrikkelijk gewild is, en ons hou baie van die persoon. Korrekte antwoord was... Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.